0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio

onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Half tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. De regen breidt zich geleidelijk uit en hier en daar is ook onweer mogelijk. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

Maar ook deze. Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.

0: radio4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Zij was beter dan de zon, mooi.

Met de bouwmarkt en 11.000 is hij op het diep. Op de Karemis regelt het verkeer en controleert elk onguur team.

0: 1224.
1: Weerbericht. De komende uren trekt een regengebied over Nederland. Er is kans op felle onweersbuien bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maar aan de kust is die soms hard. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven er van west naar oost flinke buien vallen. Opnieuw met kans op onweer en veel regen in korte tijd. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien. Maar boven land gaat de wind geleidelijk aan wat minder hard waaien. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden. En er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselend wolkenvelden en periode met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen, met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
2: Alleen maar hits draait.
3: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
3: Radio 1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

Radio 1224. Als een baksteen uit je radio.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Zandvoort.
1: En deze.
2: Never listen to a bouzouki player if you won't fall in love.
1: Maar ook deze.
3: Ik gaf je alles, bleef je altijd trouw. Na jouw succes heb ik niets meer dan jou.
1: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoot tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,50. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde Straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
6: Hey, goedemorgen.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: Radio 1224.
1: Hij lag voorover in het hete zand, met een zware colt nog in zijn hand. Van achteren geraakt, ik dacht die is dood, want zijn hemd had een gat en daarom was het rood. Er was nog hoop en ik nam een mes en redde op mijn manier het leven van Ringo. Ik bleef bij hem, het gevaar was voorbij. De dagen verstreken, ik bleef aan zijn zij. Van vroeg tot laat hield hij zijn wapen vast. Geen mens was hem nu meer tot last. Hij was de man die

0: Elke dag gingen we onze weg. Hij naar oost en ik naar west. Ik hield de wet, hij het terreur. Niet al te best, met lood en dood. Overal kende men de naam van Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: De dag zou komen dat men zag wie van ons twee de beste was. Men vertelde spoedig op mijn pad dat hij was aangehouden in de stad. Ik voelde aan waar hij zou zijn, ging ergens binnen voor

Ergens was ik niet snel genoeg. Ik had hem snel in mijn rechterhand. Toen voelde ik een felle brand. Ik stond te tollen in het rond. Mijn wapen vloog over de grond. Geluiden zuisten in mijn oor. Ik keek recht in de loop van een Colt 44 van Rick.

Maar even later was hij dood. De stad schreeuwde, alleen gebrul, nergens een traan, geen traan voor Ringo. Het verhaal ging door het hele land, dat ik sneller was dan zijn hand. Het kwam door de jaren, zeiden zij, zijn snelle hand is nu voorbij. En niemand die verklaren kan hoe de sheriffster op de grafsteen kwam van...

nu toevend op de schans. Kabel, telegram uit Londen, met een groet vandaag verzonden. Difficult to get away, out of London's prison Holloway.

kom spoedig los. Huis van bewaring in Den Bosch. Na jaren werken nu uw loon. Geniet ervan, Brabantse toon. Ben verhinderd voor de reis door politie in Parijs. Nu een groet uit de Santé. Votre cher ami, René. Beste Toon, hou je gemak. Uit naam van allen op het vlak. Toevende in Breda's koepel. Onze jaartjes draaien soepel. Telegram van Duitse Piet. Aus der Bundesrepubliek. Viele Grüße, gerne tauschen. Peter, 3 jaren.

Ook een groet van Rode Koos. Zit nu al een hele poos. Vlakbij je in Scheveningen. Mijn drie jaartjes uit te zingen. In uw vak wel zeer capabel. Doch voor mij niet reclassabel.

Vanmiddag blijven er van west naar oost flinke buien vallen. Opnieuw met kans op onweer en veel regen in korte tijd. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien, maar boven land gaat de wind geleidelijk aan wat minder hard waaien. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden en er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselend wolkenvelden en periode met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Ook deze. Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1212.

keuze. Maar ook deze.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Buien trekken van west naar oost over het land met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien, maar boven land neemt de wind geleidelijk aan af. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden en er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselende wolkenvelden en perioden met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen, met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: in het lanterenlicht. Doe ik het nou wel, doe ik het nou niet, of krieg ik spier?
1: Dit is jouw nummer 1, Radio 1224.
2: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
1: Altijd piraathit.
2: Het is wel mooi.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Dit Piraat Eats.
1: Mooi volk, even stem. Uitstekend, oké. Okay. En klap maar in de hand. Prima. Ja, ik woon al lang in Dieveren en ik werk bij mijn va. Mijn moeder heeft de moestuin vol met bonen en met sla. Ik mel

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terecht vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

het nummertje begon en ik net de melodie verzon, dacht ik nou, ik pak het anders aan. Ik schrijf een lied over mijn compaan. Het onderwerp was iets wat ik gauw vond. Het hing

Die ik heb lijkt gaten kaas. Want mijn checkies die spetteren vaak helaas. Maar dat is iets wat soms wel prettig is. Want zo blijft mijn kruis wel lekker vrij.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Buien trekken van west naar oost over het land met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien, maar boven land neemt de wind geleidelijk aan af. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden en er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselende wolkenvelden en perioden met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen, met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio.

rumsniffen. Der Junge

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien? Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt en bij een matige westenwind kunnen er vanavond verspreid over het land nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. In de ochtend valt er in het noorden nog een bui. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het in het hele land behoorlijk zonnig. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Ook de woensdag lijkt droog te verlopen. Donderdag wordt het bewolkt en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd piraten!

voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde,

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Jolien. Jolien naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas. Om ermee naar voren te komen, Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp wordt er heel gemeen aangevallen door die Kruij. Maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de midden.

Ja, luisteraars, een goede avond. Ja, daar is hij dan weer, hè? Ja, ja, op de maandagavond. DJ Bert vanuit locatie Hengelo. En dat alles hier bij Radio 1224 natuurlijk. Ja, allereerst wil ik natuurlijk onze luisteraars allemaal een hele goede avond wensen. En natuurlijk de collega's ook allemaal die momenteel zijn afgestemd hier. Een hele goede avond vanuit Hengelo.

Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. De verzoekserver is ook weer klaar. 06 28 13 24 en dan de 21. En mocht dat niet lukken, dan gaat u even naar onze website. En dan komt u bij de verzoekserver. Verzoekje aanvragen. En dan komt het allemaal terecht hier in de studio, hè. Ja, net zoals altijd, elke maandagavond natuurlijk weer een leuk programma. Een gevarieerd programma met verschillende soorten muziek. Een polka, een Engelstalig. Ja, noem het maar op, hè. Het kan allemaal hier bij 1224. Ja, we gaan zo meteen ook lekker van start met een mooi nummertje van Gert Hollander. Ja, ja, Marianne is de titel daarvan. Hé, hey, en het rijmt. Ja, ja, dat kan ik ook. En daarna draaien we een leuk plaatje van het Sneeuwbaltrio. Ja, die kennen we ook allemaal wel, hè. Het Sneeuwbaltrio. Maar we beginnen even met Gertje Hollander. Komt-ie maar.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

Ja, dat was Espara. Het gaat goed met mij. Dat was de titel, ja, ja. En daarvoor draaide ik een nummertje van Anja en Marian. Ja, goed. Natuurlijk even onze mede-collega's ook even een hele goede avond wensen. Teun, van deze kant natuurlijk ook een hele goede avond gewenst. En dat geldt ook voor Stef. Stef daar in Blokzeil natuurlijk ook een hele goede avond. En natuurlijk niet te vergeten onze George. George is aan het werk. Hij zegt, kijken of ik hier kan ontvangen. Nou, ik weet het niet. Ik hoop dat het lukt, George, en dat je een leuke avond hebt. Hè. Maar goed, mensen, het is nog vrij rustig, moet ik zeggen. Ja, ik weet niet waar het aan ligt. Maar goed, het kan aan mij liggen. Maar laat het even weten, hè. Even kijken, wat gaan we doen? Ja, het volgende plaatje wat ik zometeen ga draaien is een nummertje van Duo Onbekend. En de titel is Waarom? Ja, waarom? Ja, dat zeggen ze wel vaker. Waarom? Ja, en soms vraag ik me dat ook af. En hoe komt het, hè? Dat de ene partij op de dag meer luisteraars heeft dan de ander. Ligt het aan de muziek? Ligt het aan de DJ? Ja, zeg het maar. Dus mijn vraag is dan ook, waarom?

Ja, daar was dan de Sunstreams. Jij bent alles voor mij, de titel. Ja, uiteraard hebben we natuurlijk ook verzoekjes. Ja, en onder andere is er iemand die heeft een verzoekje ingediend. Ja, je mag raden wie. Ja, ik weet het natuurlijk wel. En jullie denken ook wel. Het is ja, Ronald Heusman. Ook een hele goede avond gewenst natuurlijk, Ronald, daar in Montfort. En hij vraagt een plaat aan voor Emiel van der Wallen, Danny Albus en Jan. www.radio1224.nl. Nou, dat doet hij altijd wel goed, hè? Ja, nou, het plaatje komt er zo meteen aan, hè. Ik ga nog eerst even een paar andere mensen introduceren. Ook Peter, een hele goede avond natuurlijk daar. En ook wel fijn dat jij afgestemd bent hier op dit mooie station 1224, hè. En natuurlijk niet te vergeten in Kester en onze Heina Ton, ook een hele goede avond. Hij zei, Bert, gooi er maar een paar plaatjes in van mij en dan komt het allemaal voor iedereen. En iedereen in orde, hè. Nou, Heina ga ik zeker doen, hè. Ik zal er straks even een paar inknallen van jou. Goed, mensen, heeft u ook een groetverzoek? U weet het, 06 28 13 24 en dan de 21, hè. En mocht u het niet lukken, dan kunt u het altijd via de verzoekserver. En dan komt het ook hier mooi terecht in de studio en dan komt het allemaal dik van elkaar, hè. Ja, we gaan zo meteen een mooi plaatje draaien van Ronald Heusman. Ja, moest een plaatje zijn van André Verduin. Nou, die heb ik inmiddels tussendoor ook gevonden. En de titel is Jasje aan, jasje uit. Ja, laten we er maar niet aan beginnen. Daar hebben we nog wel zo moe van.

Maar goed, en daarna draai ik een mooie plaat van Romana, Liefdesgeluk. En er volgen natuurlijk vele, vele meer. Hè? Ik zou zeggen, blijf er rustig aan hangen. Luister lekker gezellig mee met de muziek. Is er niks aan de hand, dan draaien we lekker door. Is er wel wat aan de hand, dan hoort u mee weer. Hè?

0: Yes, aan. Juist. Oh, ik ga verkeerd. Ik ben er. Wacht even. Ik begin opnieuw. Yes, uit. Yes, aan.
1: Ik doe het verkeerd om. Je moet eerst aantrekken.
0: Ja, ik had hem eerst aangetrokken.
1: En dan kun je het
0: pak uittrekken.
1: Eerst aan.
0: Ja, je moet hem eerst aan.
1: Ja, uit.
0: Dan ga ik weer fout. Wacht even. Het is ingewikkeld, hè.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De lucht gehaald.
2: Nog vier is op de A1 namens.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
3: Overal.
0: Altijd.
3: Altijd.
0: Altijd piratenhits. Geen abonnement.
4: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
4: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
4: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits.

Ja, luisteraars, daar ben ik weer even. Ja, je zult wel denken, slaapt die DJ? Nee. Ik heb jullie gezegd, hè, is er wat belangrijks? Dan kom ik even in beeld, hè. Of althans, aan de microfoon. En anders draai ik gewoon door, domweg mijn plaatjes richting die kant op aan, hè. Ja, dat is altijd moeilijk, hè. Welke keuze is goed, hè. Maar goed, ook een George is aan het werk en die zegt, ja, ik moet wel even een beetje illegaal alles doen. Ja, hij zegt, maar ze zien me niet. Ik heb mooie oorkappen op. En ik draag oortjes. Nou, George, doe maar rustig aan. Kijk goed uit, hè. Het zal lullig zijn als je een dikke waarschuwing krijgt, hè. Maar George heeft een plaatje aangevraagd. En die gaan we zo even lekker draaien, hè. En daarna draai ik nog een mooi plaatje van Schützenthaler Schützenjäger. En ik terug een van George Baker. Maar goed, mensen, het is momenteel 1 minuut over 9:30. Ja, ja, nog een half uurtje en dan is het weer klaar met deze kant, hè. Ja, en ik kreeg allerlei leuke foto's binnen van Ronald. Ja, en er staat alleen maar Teun op. Ja, alleen maar Teun met een mooi sjaaltje en ja. Ja, Teun is in een oldtimer optocht geweest, weer eens kijken. Ja, ik zag het. Mooie foto's. Mooi stukje nostalgie. Maar ja, dat Ronald nou allemaal foto's stuurt, ja. Maar goed, mensen. Ja, het is nog steeds Dieke Bed natuurlijk, hè, vanuit Hengelo. Studio Hengeloze Vriend. Dat zeggen we hier altijd in Hengelo. Ja, nou, we beginnen zometeen dus inderdaad met het verzoekje van George van Dongen. Studio 16 Breda, hè. Helaas momenteel aan het werk, zegt hij. Maar ja, er moet natuurlijk geld op de plank, hè. Ja, ja, dat hoort erbij, hè. Zonder geld, ja, doe je weinig. Maar ja. En ik hoop natuurlijk dat de keuze goed is, hè. Daar komt-ie!

0: toch wel flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja. Fisherman.

Ja, dat waren dan de Amigos. Ja, hoogste tijd. Ja, het is bijna 10 uur, hè. Ja, mensen. Ja, we houden natuurlijk aan deze kant van gezien, hè. Ja, het was, ik moet zeggen, een hele rustige avond. En ja, ik heb een aantal verzoekjes gekregen, maar goed. Ik moet zeggen, ja, ik heb een lekker programmaatje gedraaid. En ik hoop dat naar iedereen naar wens was. Ik wens iedereen zometeen een hele goede nachtrust. En natuurlijk morgen allemaal gezond erop, hè. En diegenen die nog werken, moeten ze ook zeggen, ja, werk ze. En ja, doe goed je best, hè. En we lekker naar huis komen vanavond en lekker de bed inkroepen. Maar ja, goed, dat doe ik strakjes ook, hè. Ik ga lekker strakjes op de 2 meter planken en dan is het weer wachten tot morgen, hè. En morgen is het natuurlijk weer 12:24 op de radio, hè. 24 uur per dag, hè, op deze mooie zender, hè. Ja, ja, George, ja. Ik kreeg net een berichtje van George, die zei, ik moet het 11 uur. Ja, ik kan er wat op zeggen, hè. Ja, vroeger zeiden ze bij ons altijd, George, hè, had je een vak moeten leren. Maar ja, ik weet niet of dat geldt, hè. Ja, ik wens je ook een hele fijne avond daar, hè. En groetjes thuis, hè, Miranda. Ja, goed mensen, dit was Dietje Bert vanuit locatie Hengelo. En dat op 12:24 op de maandagavond natuurlijk. Ik zou zeggen, mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ik zou zeggen, bye. De groet.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. In de ochtend valt er in het noorden nog een bui. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het in het hele land behoorlijk zonnig. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Ook de woensdag lijkt droog te verlopen. Donderdag wordt het bewolkt en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

0: ganz aus.
1: Radio 1234.
2: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 1224.
1: Altijd piratenhits.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

geen 2000 strepen op de weg. En een leeuw voelt me uit, maar die is niet echt. Praat tegen de sterren en de maan. Met je ogen op mij kan ik alles aan. 1,

0: 1024.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: ook deze.
1: Jella is het einde, maar waar is het begin? Ik ben op haar gevallen, maar hoe pak ik haar nou in?
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, al dus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: en deze.
1: Cowboys en Indianen vochten als wilde hanen.
0: Maar ook deze.
2: Oh, als ik maar bij jou ben. Ja, want zolang ik jou ken.
3: Let's go!
0: Dit is weer een uur

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. In de ochtend valt er in het noorden nog een bui. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het in het hele land behoorlijk zonnig. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Ook de woensdag lijkt droog te verlopen. Donderdag wordt het bewolkt en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis. Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...